op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.

0: zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
0: TechnischExpertJansen.nl.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Omroep Het Hoge Land.

erbij. Ik heb je bek nog steeds, ik heb je rug altijd. Je bent mijn ride or die, dat is tot het eind. Samen worden we oud, samen worden we rijk. Al die stress en druk maakt me helemaal lijp. Bij jou vind ik rust, bij jou vind ik de tijd. Om te denken, zitten, te relativeren. Ik wil niet zonder jou, echt waar, ik zweer het.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merjeboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merjeboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3... Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan. En dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien, met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen, met Marianne.
5: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Ladies and gentlemen, the next song in Eurovision Song Contest is Vlieg met mij mee naar de regenboog. Fly with me to the rainbow. Prochain le temps de la fucking langue des petits regenboog. De singer, de zanger, de chanteur, Paul de Lul. Paul de Lul. Ladies and gentlemen, the Netherlands.

net results of the Israeli jury. Germany, no points. Shalom.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jetten noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: met Mariana. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

naar een nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste route.

pak. Het michelt storig, hij het geen zin op zaak. Hij drinkt wat spiritus en praat wat lusse wol. Als deken biedt sloo, dein ijsblad van nul. Oh ja, als deken biedt sloo, dein

In de stad doen zonje om moree. Zo leeft hij op de rand van het leven. Het hoofdstation, ja dat is zijn plekje. Hij zit er altijd op zijn eigen stekje. Oh ja, hij zit er altijd op zijn eigen stekje.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat rond de opvang had nog tot vanochtend een noodbevel. Een man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of van de verlener. Wij bieden een luisterend oor aardbevingsproblematiek. Weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Op het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn broer werkte eraan mee door hem in een rolstoel naar het politieverhoor te brengen. Later in het onderzoek ontdekte de politie dat de man loog over zijn ziekte en nu is hij alsnog veroordeeld. En het weer de hele dag wisselvallig met een mix van wolken, zon en regen. Ook is er kans op hagel en onweer. Aan de kust kan het flink waaien, tot 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Hey.
1: Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

onoverzienbare nieuwe les. Boterham met hagelslag, papa's doe je best. Dat is een manswoord, stabiliteit en balans, wat is je antwoord? Ik zal voor je zoeken, maak het mezelf makkelijk, dat is niet altijd de kortste.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
2: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bordjes stonden daar in de fik.
1: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van zaterdag. In een café in Utrecht gingen fans wel kijken, maar soms met gemengde gevoelens.
3: Er zijn er maar weinig hier die naar het scherm kijken.
4: Hier gaan de eerste mensen al weg, want Israël komt eraan.
5: We staan natuurlijk niet achter wat er allemaal gebeurt op dit moment in de wereld. We willen inderdaad Israël niet supporten, dus daarom gaan we naar buiten.
1: De volgende halve finale is morgenavond. Het weer, de dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wat buien, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was
0: Omroep het Hoge Land.
6: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch Expert Jansen.nl.
9: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
10: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
2: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
3: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
1: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daarvan af te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
4: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
1: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch expert Jansen,
8: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Het protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
2: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS... En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
1: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
3: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
1: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van $1,5 miljard werd 3 maanden geleden nog aangekondigd en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Bitches zitten aan mijn penis. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous. Ik ben dom, lompe famous.
1: Bitches zitten aan mijn penis.

dronken wijn alsof het water was dat morgen op de bom ging. De rekening kwam later pas, voorbehoud was onzin. Want het leven kwam maar één keer, dus we grepen wat het bracht.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen. Jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: Marianne.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

laten je weer vrij maakt en je op tijd staat. Je twijfelt aan of ik echt meen wat ik heb gezegd en of ik nog steeds wel de echte ben. En of ik niet ren naar de 050 en je niet meer ken als een slechte fan. Maar vannacht is dat allemaal niet de case. Voor nu is het nog nooit zo mooi geweest. Jij en ik, the road can wait. En ben ik voor het eerst opeens compleet.

Hey schat, ik zou mijn kleine teen geven voor nog één nacht. Het is natuurlijk geen wonder dat ik je donderdag al bijzonder zag. In het dons gepakt heb en onze nacht werd de een als die van Leo en Kate was. We on top of the world. Ben volledig gebrainwashed, but I like it, yeah. Jij showt wat life is. En ja, je life is er één als Kylie's. Maar net iets ronder en iets gezonder. Dat is precies hoe mijn vibe is, yeah. Jij bent de nicest. Bel de bellboy, bestel champagne. Fuck the prices, je rolt met

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortehoef en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, nummer 1.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: Goedemiddag luisteraars, het is vandaag woensdag 13 mei... en dus weer tijd voor lunchradio op woensdag met Ted en Jannie. En natuurlijk is ook onze technische steun en toeverlaat Dirk weer van de partij. Wat gaan we doen dit eerste uur? Bouke Nielsen is net bij ons aangeschoven... en we gaan met Bouke praten over de lezing van Michiel Vos... over de complexe situatie dus tussen de Verenigde Staten en Europa. Leuk detail... Michiel is de schoonzoon van Nancy Pelosi... voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. Dan bellen we met Michael Coates, dierenarts in het Zand... en we willen van Michael graag weten hoe hij aankijkt tegen het artikel... ACM wil zorgkosten huisdieren beteugelen. De organisatie Autoriteit Consument en Markt stelt namelijk... dat er maatregelen nodig zijn om te voorkomen... dat diergeneeskundige zorg onbetaalbaar wordt... In onze rubriek Uit de Oude Doos vandaag aandacht voor Lynn Anderson... en we hebben natuurlijk ook weer een spreuk. Maar we beginnen zo dadelijk, zoals altijd, met onze vaste rubriek... Wat viel ons op in het nieuws?

0: viel ons op in het nieuws? Wat viel ons op in het nieuws?
1: Nou, breaking news. Het kwam net binnen met, dat is een persbericht, want wij zijn uitgekozen. Nou, ik begin gewoon voor te lezen, veel makkelijker. De organisatie van Delzijl is verheugd te mogen aankondigen dat Delzijl officieel is geselecteerd als een van de gaststeden voor de Tall Ship Races 2029. Salty Training Internationaal heeft vandaag het parcours voor deze prestigieuze internationale race bekendgemaakt, waarbij de haven van Delzijl een centrale rol zal spelen als hoofdsport. Het parcours gaat van Arendal naar Delzijl. De internationale vloot start de race in de haven van Arendal en na het bezoek aan Delzijl vervolgt de vloot haar weg naar de havens van Duinkerken, Esbjerg. De spectaculaire finishplaats van deze editie is de Noorse hoofdstad Oslo. Delzijl is nu dus van 6 tot en met 9 juli, want met de toewijzing door STI zijn ook de data voor de volgende editie van Delzijl definitief vastgesteld. Van 6 tot en met 9 juli 2029 zal de haven van Delzijl het decor zijn van de indrukwekkende float tall ships. De combinatie van het unieke Delzijl karakter en het officiële STI race garandeert de komst van de grootste en meest bijzondere zeilschepen ter wereld naar de Eemsmonding. En wat viel mij op in het nieuws? Het artikel over Menno Lagerwij die optrad in het Kielzog in Hoge Zand voor examenleerlingen. En wat mij vooral opviel, de manier waarop jongeren aan zijn lippen hangen. Bijna alsof er een rockster of filmacteur op het podium staat, terwijl het gewoon een docent is die uitlegvideo's maakt. Leerlingen zeggen zelfs, zijn filmpjes hebben me er doorheen geholpen. Dat laat zien hoe belangrijk goede en toegankelijke uitleg kan zijn in een periode vol spanning en prestatiedruk. Niet afstandelijk of ingewikkeld, maar iemand die jongeren het gevoel geeft dat ze het wel kunnen. Mooi dat iemand met kennis en enthousiasme tegenwoordig net zoveel impact kan hebben als een artiest. En misschien zegt dat ook iets over waar jongeren echt behoefte aan hebben. Vertrouwen, duidelijkheid en iemand die hen begrijpt. Misschien volgend jaar ook maar boeken voor de eindexamenleerlingen in onze gemeente. Wat viel Jannie op in het nieuws? Het aantal jongens met problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer neemt fors toe. Manosfeer is een verzameling vrouwonvriendelijke sites, blogs en social media accounts van mannen die macho gedrag, antifeministisch, vrouwonvriendelijk en seksistische opvattingen promoten. Zij trekken traditioneel mannelijke waarden tot in het extreme door en geven vrouwen en feministen de schuld van allerlei problemen in de samenleving. De wrok of zelfs haat en geweld tegen vrouwen en meisjes, zoals seksuele afpersing, geweld en vermogensdelicten, worden aangemoedigd. Het grootste gevaar is de vertaling van online retoriek naar acties in de buitenwereld. Volgens Jannie is manosfeer de voedingsbodem voor polarisatie en ondermijning van mensenrechten, maar ook voor huiselijk geweld en gewelddadig extremisme. Zeer zorgelijk dus.

0: aankondigde, tegenover mij aan tafel zit Bouke Nielsen. En Bouke die is van SASA. En hij komt ons vertellen over een bijzondere avond in de Nicolaikerk. Want daar komt journalist en Amerika-kenner Michal Vos. En hij is ook nog eens de schoonzoon van Nancy Pelosi. En dat gaat allemaal gebeuren op 17 mei. Maar voordat we over Michal Vos beginnen... Wat is SASA precies voor onze luisteraars?
1: Nou, ik wou je al even corrigeren.
0: Oké, wat heb ik nu weer fout gedaan?
1: SASA is een overkoepelende club in Appingedam. Ja. Die faciliteert evenementen. Mensen bedenken een evenement en dan komen de vergunningen aanvragen. Geld moet er komen, administratie moet gebeuren. Er zijn allerlei dingen die moeten gebeuren. En niet iedereen is er even handig in. En dat deel haalt SASA bij die clubs weg en die regelen dat. En in Appingedam heb je op jaarbasis iets van 26 evenementen. En ik denk dat ongeveer zo'n 14 onder SASA vallen.
0: Okay.
1: En een van die 14, dat is Verhalen in de Nicolai. En daar ben ik bij betrokken.
0: Ja, en die Verhalen in de Nicolai is dus weer een aparte club die verder alles inhoudelijk regelt.
1: Ja, ja. Maar de centen komen via SASA, die vragen dat ook aan. En als er een vergunning nodig is, in dit geval
0: die doen
1: niet.
0: Gewoon de lastige dingen.
1: Ja. Klopt.
0: Dus jij bent Bouke Nielsen van, maar niet van de Nicolaikerk. Hoe heet die stichting dan?
1: Nee, de stichting is eigenlijk wel SASA. Okay. Alleen er zijn comité's die resorteren, zeg maar, onder SASA.
0: Ja.
1: En een deel wordt geregeld door SASA.
0: En een deel doen jullie zelf.
1: Maar het meeste door onszelf, hoor. Ja. De lezingen regelen we zelf.
0: Nou, dat is ook het mooiste deel, denk ik.
1: Denk het ook.
0: Ja, want nou ja, dan heb je zomaar Michiel Vos naar Appingedam gehaald. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
1: Betalen.
0: Dat is
1: altijd heel eenvoudig. Je hebt tegenwoordig zoveel organisaties die bieden sprekers aan. Dus als je geen idee hebt wie je over een half jaar moet uitnodigen, dan ga je gewoon de lijsten maar langs. Ja. Alleen, we zijn altijd wel heel selectief. We hadden aanvankelijk ook een andere spreker, maar die bleek een half jaar eerder al in Appingedam op te treden.
0: Ja, nee,
1: dan doe je dat niet.
0: Nee. Wie was dat?
1: Mag je wel weten. Hans van Koningsbrugge. Maar die bleek dus bij maatschappij voor het nut van het algemeen ook te spreken. Nou, had die man zelf, dat kan maatschappij niet weten. Nee. Die man had er zelf even attent op moeten zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, toen hebben we geswitcht naar een andere spreker. Ja. En een van de comitéleden die zei van, Michiel Vos, wat vinden jullie daarvan? Ja. Nou, ik was direct enthousiast. Maar dat enthousiasme, dat wordt niet altijd gedeeld.
0: Nee, nou ja, maar het is toch ook wel leuk als je een beetje wat weerwoord hebt. Als iedereen in bewondering neervalt, nou ja, dan is het ook maar saai.
1: Ja, dat is ook zo. Ja. We hebben ook Maarten van Rossum gehad.
0: Ja, dat vind ik geweldig.
1: Ja, ik ook. Maar er zijn ook een hele hoop die vinden helemaal niks. Die mopper kon dit en die mopper kon dat. De enige spreker de afgelopen jaren waar iedereen heel positief over was Ruben Terlouw.
0: Ja.
1: Want we hebben inmiddels al wel wat sprekers gehad in die 3-4 jaar dat wij bestaan. En Ruben Terlouw, dat was eigenlijk onvoorwaardelijk iedereen positief.
0: Ja, maar het heeft ook wel wat als er een beetje een controverse opkomt.
1: Tuurlijk.
0: En de Nicolaikerk is altijd wel helemaal uitverkocht, hè?
1: Ik denk dat dat nu ook weer gaat gebeuren. Ik zit niet op de kaarten, laat ik dat even stellen. Maar ik denk dat er nog iets van 40 kaarten zijn.
0: Ja, ja.
1: En dat betekent dat we ongeveer 415 mensen mogen er maximaal in.
0: Ja.
1: Dus dat gaan we wel redden, denk ik.
0: Ja. Ja. En heb je ook enig idee waar zijn verhaal over gaat? Is het allemaal een beetje op Trump gebaseerd? Of heeft hij ook zijn eigen verhaal? Of?
1: Nou, weet je, meestal spreken we met die mensen niks af. Want zij hebben een verhaal, ze kunnen reageren op de zaal. Als ik van tevoren, ik weet zeker in dit geval, nou, we hebben van tevoren om 2 uur hebben we even een afspraak met hem. Ik heb vanmorgen contact met hem gehad. Hij zou aanvankelijk wat vroeger in Appingedam komen. Nou, dan zou ik samen met Lisa Huizen, zou ik dan even met hem lunchen. Maar goed, hij moet 's morgens optreden in WNL, televisieprogramma.
0: Ja, ja, ja.
1: En wordt door een WNL-taxi wordt hij naar Appingedam gebracht. En is het pas op 2 uur. Nou, op dat moment gaan we even afspreken hoe en wat. Maar hij weet natuurlijk wel wat er leeft. Ja. En ook vanuit de zaal kun je reageren.
0: Ja.
1: Er mogen vragen gesteld worden. Alleen we laten in eerste instantie hem even het verhaal vertellen.
0: Ja.
1: En natuurlijk gaat het over Trump. En het gaat ook over zijn schoonmoeder.
0: Ja.
1: Want wie wil het niet over zijn schoonmoeder hebben?
0: Ja, dat is een hele spraakmakende vrouw.
1: Nancy Pelosi,
0: overigens. Ja. Oh, dat...
1: Hadden we nog niet gezegd.
0: Hadden we nog niet gezegd?
1: Nee.
0: Ja,
1: nou, toch wel, oké.
0: Maar in ieder geval, heb je ook al enig idee hoe makkelijk die praat? Kan je hem op YouTube een beetje zien of op filmpjes? Want voor een zaal is het natuurlijk wel anders als dat je aan een tafel zit met mensen.
1: Ja, maar ik denk dat deze man er geen moeite mee heeft. Als ik zie hoe makkelijk hij anticipeert op vragen. En ik weet hoor, op tv wordt een heleboel voorbereid, maar sommige vragen ook niet. Ja. Ik kan me herinneren dat hij eens een keer een vraag kreeg. Dat was in het begin van de verwikkelingen rond Israël en Gaza. En werd hem gevraagd, wat vind je daarvan? En toen zei hij van, wat is dit een godsonmogelijke vraag? Hoe kun je van iemand die in Nederland is opgegroeid, eigenlijk heel erg sympathiseert met Israël en het Jodendom. En dan worden ze aangevallen door Hamas. Hoe kun je vragen, wat vind je daarvan? Je kunt er niks van vinden. Het is gods onmogelijk.
0: Aan alle kanten worden vreselijke dingen gedaan.
1: Ja, er worden hele vreselijke dingen gedaan. Ja. En daar kun je nooit een afgeronde mening over hebben.
0: Nee.
1: En ik vind ook al dat hij zo praat. Zijn schoonmoeder is dan een Nancy Pelosi, ex-voorzitter van het Huis van Afgevaardigden.
0: Een stevige democraat.
1: Een stevige democraat. Ik vind ook niet dat hij altijd positief over zijn schoonmoeder is. Ja, nee. En over Trump is hij ook niet altijd positief. Maar hij probeert uit te leggen. Dan wordt het wel eens uitgelegd als positief.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: In Nederland wil men natuurlijk al het liefst kritiek op Trump horen.
0: Ja, dat wil ik ook het liefst.
1: Ja. Ja, maar die kritiek heb je zelf al. Dus wat schiet je ermee op?
0: Nee, soms moet je gewoon een ander geluid horen. Voor wie is deze avond vooral bedoeld?
1: Voor iedereen.
0: Voor iedereen.
1: Ik hoop dat er ook heel veel jeugd komt. Want
0: lukt dat wel? Jeugd naar die lezingen halen?
1: Dat is toch lastig.
0: Ja.
1: Op de campus leeft het wel. We hadden trouwens, de vorige lezing was met Roxane van Ieperen.
0: Heeft dat prachtige boeken geschreven?
1: Ja. Toen zaten er toch vrij veel jongeren zaten er in de kerk. Dus
0: dat is wel
1: we
0: mooi,
1: doen geen echte pogingen meer.
0: Nee.
1: Want de jeugd is niet van lezingen. Op het moment dat je zegt lezing, dan keert de jeugd zich af. Daarom hebben we ook heel bewust verhalen in de Nicolaïas naam gekozen.
0: Ja.
1: En het is ook een verhaal wat mensen vertellen. Ja. Het wordt niet opgelezen. Het is een verhaal voor de vuist weg.
0: Ja. Hartstikke mooi.
1: Heel onderhoudend.
0: Ja. Als mensen er naartoe willen, hoe kunnen ze dat doen? Kaartjes bestellen, reserveren?
1: Er is een QR-code, maar daar heb je hier niks aan natuurlijk. Nee.
0: Waar kunnen ze die QR-code vinden?
1: Je kunt bij Sasa Appingedam. Ik weet niet onder welke button. Maar ik denk als je een evenement opzoekt en je vindt verhalen in de Nicolai. Daar staat een QR-code. En voor de rest bij de Primera en de Damster Boekhandel. Daar verkopen we kaarten.
0: Helemaal makkelijk.
1: Ja.
0: Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je helemaal kwijt wil? Wat nog niet aan bod is gekomen?
1: Nou, twee lezingen per jaar.
0: Hartstikke mooi.
1: Over een half jaar een hele leuke.
0: Welke van? Mag je dat al verklappen?
1: Jawel, zeker. Appingedam 700 is volgend jaar. Appingedam heeft 700 jaar stadsrechten. En Martinus van Hoorn, dat is eigenlijk een beetje samen met meneer Bolt. Ik weet niet eens hoe meneer Bolt van voornaam heet, zo oud is hij. Dat is eigenlijk een beetje de stadshistoricus. En die heeft ooit een keer, een jaar of 10 geleden, een verhaal gehouden in Delfzijl. Over Appingedam, Daamsters en Delfzijlsters. Ze kunnen niet met elkaar en niet zonder elkaar. En dat schijnt een heel humoristisch verhaal te zijn geweest. Op basis daarvan is hij uitgenodigd om een verhaal over de Appingedam 700 te vertellen. En nou, de man heeft een hele droge humor. Dus ik ben ervan overtuigd dat het een heel mooi verhaal wordt.
0: Ja. Hartstikke bedankt dat je naar de studio wou komen. En ik wens jullie een heel mooi verhaal in de Nicolaikerk toe.
1: Hartelijk dank.

0: Het rapport van de Autoriteit Consumenten en Markt over de stijgende kosten in de dierengeneeskundige zorg heeft veel stof tot nadenken. Sinds grote investeerdersketens veel lokale praktijken hebben opgekocht, zijn de prijzen flink gestegen en is de transparantie soms ver te zoeken. Ik ga erover praten met Michael Koot, dierenarts in het Zand. Welkom, Michael.
1: Ja, welkom.
0: Leuk dat je weer in onze... Je bent al een keer eerder geweest, hè? Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik hoor een hondje blaffen op de achtergrond.
1: Ja, dat zou heel goed kunnen, want die hebben we wel eens in de praktijk.
0: Hè? Ja, hè? Dat komt wel eens voor.
1: Ja.
0: Kun jij kort uitleggen wat er volgens jou speelt rondom de stijgende kosten van de diergeneeskunde?
1: Ja, nou ja, wat we zien in de afgelopen jaren, twee, drie jaar, is dat bij sommige praktijken de prijzen soms wel 400-500% omhoog is gegaan. Ja. Nou, dat is natuurlijk een extreme prijsstijging, zeker als je dat natuurlijk tegenover de inflatie zet, die lang en niet zo hoog is, want dan zouden we natuurlijk ook niet gaan verdienen, hè? Dus het is aanzienlijk, op sommige vlakken aanzienlijk duurder geworden. En dat is natuurlijk niet bij iedere praktijk zo. Wat je heel erg ziet is hele wisselende prijzen tussen de praktijken in, waarbij soms echt wel aanzienlijke prijsverschillen tussen de ene praktijk en de andere praktijk zichtbaar is.
0: Ook bij praktijken die niet zijn opgekocht door grotere investeerders, bedoel ik? Of dat niet?
1: Ja, daar zie je natuurlijk ook wel, het loont sowieso om even rond te bellen. Hè? Als je die mogelijkheid hebt, qua prijzen om te kijken. Want we hebben ook collega's die natuurlijk meegaan in de prijzen, wat natuurlijk logisch is. Ja. Als iedereen een hoog bedrag vraagt, dan kun je niet altijd achterblijven. Mm-hmm. En ook het personeel wil natuurlijk iets meer verdienen. Dus dan zou je in die zin natuurlijk wel mee moeten gaan, ook als kleinere praktijk.
0: Ja. Wat vind jij nou van het plan van de Autoriteit Consument en Markt om in te grijpen?
1: Ik denk dat het goed is. Hè? En we zien natuurlijk zeker bij sommige specialistische zorg dat dat soms echt uit de pan reist. Waarbij je natuurlijk de vraag kan stellen of het nog wel een logisch bedrag is wat er gevraagd wordt. En als we naar onze oostenburen kijken, dan hebben we daar natuurlijk een hele handvat, dus wil ik erbij noemen, qua prijs wat je mag vragen. Want daar zijn de prijzen voor standaardbehandelingen gewoon vastgesteld.
0: Oké. En is dat nou ook, zie je nou ook risico's als de overheid zich ermee gaat bemoeien? Of is het alleen maar positief volgens jou?
1: Nee, natuurlijk zie je ook wel risico's. Hè? En die prijsverschillen in Duitsland zijn er ook nog steeds, ondanks dat ze daar vaste tarieven hebben. Mm-hmm. Van de ene dierenarts zet de injectie wel en de andere bij wijze van spreken niet. Dus de ene rekent die injectie wel en de andere niet, om maar een voorbeeld te noemen. En dan is de vraag of dat natuurlijk nodig was.
0: Ja, precies.
1: En wat we natuurlijk ook zien met die vaste prijzen, is natuurlijk dierenartsen die minder willen vragen, mm-hmm, die kunnen dat met deze vaste tarieven niet doen.
0: Nee, dan zit je daar wel aan vast natuurlijk.
1: Ja. Als we dan echt naar onze oostenburen kijken, die stellen ook vast dat je heel duidelijk een goede reden moet hebben wanneer je dus minder gaat vragen. Dat moet je goed kunnen beredeneren. En dat zou alleen volgens bepaalde uitzonderingen die daar ook vastgesteld zijn, zou dat mogen gelden.
0: Mm-hmm. Wat ik vaak hoor van mensen die... ik ben ook dierenliefhebber, ik heb ook een hond. Maar wat mensen zeggen als ze in zo'n grotere kliniek geweest zijn, alles wordt gedaan. Hè? Kijk, een hond die wordt geopereerd en die blijkt dan een paar maanden later dood te zijn, omdat niet uitgelegd is dat die operatie geen levensverlengend effect heeft. En dat vind ik toch wel zorgelijk.
1: Ja, en ik denk dat misschien het belangrijkste is, hè, in de hele diergeneeskunde.
0: Ja.
1: Dat je als dierenarts heel transparant en open bent. Wat voor zin heeft deze behandeling?
0: Ja.
1: Wat kan mee verder? Hè? Want soms, dat spreek ik ook met de eigenaren. Soms is het heel fijn om te weten wat voor tumor het is.
0: Ja.
1: Om maar een voorbeeld te geven. Maar dan is de vraag 2, willen we daar wat mee? Want waarom zouden we graag willen weten wat voor tumor het is? Dan zou je bijvoorbeeld een traject van een chemokuur in kunnen gaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar als mensen die vervolgstap toch al niet willen nemen, omdat ze die 6 maanden verlenging voor dat type tumor niet willen en het niet willen plagen, hè, wat ik heel goed begrijp.
0: Ja.
1: Moet je dan die diagnose dan nog wel willen stellen? Althans, wil je die type tumor dan wel bij het beestje bij het naam noemen? Want daar zitten natuurlijk wel extra kosten aan.
0: Ja, precies. En die kosten, daar schiet je als zeg maar honden- of katten-eigenaar niet heel veel mee op.
1: Ik bedoel,
0: als je weet welke tumor het is en je beestje gaat toch dood, dan ja, dat schiet je niet veel mee op. Dat zou fijn zijn als dan het eerlijke verhaal. Ik kan me wel voorstellen dat dierenartsen trouwens graag willen weten wat voor soort tumor. Want daar kan je misschien nog wel wat van leren. Maar ja, naar wat je er zelf aan hebt, dat weet ik ook niet zo goed.
1: Nee, nou ja, bijvoorbeeld, we kennen bijvoorbeeld bij lymfomen, hebben we T-cel lymfomen en B-cel lymfomen, waarbij de een beter behandelbaar is met de chemokuur en zelfs zo goed behandelbaar is dat over 2-3 jaar het huisdier nog leeft.
0: Ja.
1: Terwijl als we niks zouden doen, dan is de gemiddelde levensduur 3 maanden tot maximaal 6 maanden.
0: Maar dat is dan ook duidelijk, hè? Dat vind ik heel duidelijk iets. Ja.
1: Ja. Dus in sommige gevallen zou je het wel willen doen. Maar goed, mocht het dan toch de andere type tumor zijn, ja, dan is het een beetje pech. Want dan is de kans op succes vele malen lager.
0: Ja. Nou ja, als je dat eerlijk uitlegt aan mensen, dan denk ik dat ze ook die beslissing zelf wel kunnen maken.
1: Nou ja, ik denk dat dat vooral het belangrijkste is. Op het moment als je als dierenarts eerlijk vertelt wat de vervolgstappen zijn, dan kun je en ook het kostenplaatje erbij noemen. Want dat is ook wel degelijk iets wat belangrijk is om erbij te benoemen. Dan is het voor de eigenaar vaak ook niet de verrassing als ze uiteindelijk bij de balie staan en dan moeten afrekenen.
0: Nee, precies. Merk jij nou zelf ook dat mensen de zorg uitstellen of overslaan vanwege het geld dat ze gewoon niet kunnen betalen?
1: Jawel, ja. Dat zien we hier ook wel hoor. Ja. Ja. Wij zijn absoluut niet de duurste in de regio.
0: Nee.
1: Maar ja, we hebben ook nog steeds mensen die zelfs de 50 euro niet kunnen missen. Hè. Dus, en het nadeel is vaak van het uitstellen van een behandeling is dat uiteindelijk de vervolgstap zijn. Dat vaak de andere behandelingen die te laat worden gedaan, vele malen duurder zijn dan eigenlijk naar preventief en op tijd meekijken in de behandeling.
0: Ja, precies. En hoe kijk jij nou aan tegen als we zulke mensen zorgverzekering voor dieren zouden afsluiten? Want volgens mij, wat ik er zo even heb gegoogeld, is dat ook ontzettend duur.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En ook niet echt een optie voor mensen met een kleine beurs, denk ik.
1: Nou ja, één voordeel is dat je nog een vast bedrag per maand kwijt bent. Dus je weet wat je aan kosten op maandbasis kwijt bent, dus je hebt geen onverwacht hoge kosten. Dus dat is wel een voordeel van de zorgverzekering.
0: Ja.
1: Maar goed, het nadeel natuurlijk in Nederland ten opzichte bijvoorbeeld van onze Scandinavische landen, daar is 98% verzekerd. Hier is dat vele malen lager. En daar zie je dus dat de verzekering in verhouding natuurlijk ook goedkoper kan zijn. Want hoe meer mensen meedoen, bij hoe lager zo'n premie in verhouding kan zijn.
0: Klopt. En dan moet je natuurlijk nog heel goed uitkijken wat er dan wel en wat er niet verzekerd is, hè?
1: Ja, daar moet je je sowieso goed in laten informeren. Want ben je maar voor 80% verzekerd.
0: Ja, precies.
1: En soms zijn bepaalde behandelingen die net zo belangrijk zijn helemaal uitgesloten van de verzekering.
0: Mm-hmm. Even nog een laatste vraag. Wat is volgens jou de beste oplossing om zorg betaalbaar en kwalitatief hoog te houden? Wat zou een goede oplossing zijn?
1: Ja, ik denk dat dat niet zo makkelijk in één stap op te lossen is. Want we hebben nog steeds in Nederland een chronisch tekort aan dierenartsen.
0: Ja.
1: Maar we hebben veel meer collega's nodig. Dat is eigenlijk iets wat heel belangrijk is. Want dan kunnen we ook een wat gezondere marktwerking weer hebben in die zin. Ja. Dan kunnen meer collega's een praktijk starten en dan is er meer keuze in de regio. Want dat is natuurlijk ook een groot probleem, zeker ook bij ons in de provincie.
0: Uh-huh.
1: Dat de keuzemogelijkheid naar een dierenarts maar beperkt is en veel dierenartsen al redelijk vol zitten.
0: Klopt.
1: En dan ben je toch genoodzaakt om naar iemand te gaan die of kwalitatief wat minder is, hè, in de ogen van jou als klant.
0: Ja.
1: Of financieel wat duurder is. Maar helemaal niet naar de dierenarts gaan is ook geen optie.
0: Nee, dat is geen optie.
1: Dus ik denk met alleen de prijzen vaststellen of de beperken, dat we daar niet mee het hoofdprobleem tackelen. Want we hebben ook gewoon meer dierenarts nodig.
0: Ja, heb jij die stap gezet van een, dat weet ik nog, van een grote praktijk en zelf begonnen. Gaat het allemaal goed daar in het Zand?
1: Ja, we hebben het heel erg druk en het, het gaat erg goed.
0: Dacht ik al.
1: En ik denk, nou ja, tot wat we nu horen, dat de mensen tevreden zijn.
0: Nou, hartstikke mooi. Dankjewel, Michael.
1: Ja,
0: en graag nog eens tot de volgende keer.
1: Ja hoor, geen enkel probleem. Dan staan we gewoon weer in de zit.
0: Prima. Doei.
1: Doei.

0: Radio op woensdag duiken Ted en Jannie in de oude doos.
1: We gaan het vandaag hebben over Lynn Anderson. Lynn Anderson is een Amerikaanse countryzangeres uit de jaren 70. Ze scoort een wereldhit met Rose Garden. Naast Rose Garden omvat haar succesnummers als You're My Man, How Can I Unlove You en Keep Me In Mind. Lynn Anderson komt uit een muzikale familie en onder moedersvleugels toert ze aanvankelijk door heel Amerika. In 1966 neemt ze haar eerste solo single In Person op. De countryzangeres valt na een jaar op bij de tv-producenten van de Lawrence Welk Show, waar ze vaste gast wordt. Ze neemt na verloop van tijd wat afstand van het typische country-imago met de cowboyhoeden en de wagons en verschijnt ook in andere televisieshows. Ze verhuist naar Nashville en krijgt daar het door Joe South geschreven nummer Rose Garden aangeboden. Rose Garden betekent haar grote doorbraak, ook internationaal. Haar naam zal in de wereld vooral verbonden blijven met deze evergreen. In Amerika wordt een roos gedoopt tot de Lynn Anderson Roos. Ze is ook gepassioneerd paardenliefhebber en nationaal erkend fokker van de American Quarter Horses en wordt verschillende keren nationaal kampioen in de Verenigde Staten. Lynn Anderson overlijdt op 30 juli 2015 op 67-jarige leeftijd aan een hartinfarct. Wij gaan nog een keer naar haar wereldhit luisteren. Hier is ze met Rose Garden uit 1970.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Radio. Nu tijd voor Jannie Volmer met de spreuk van de week.
1: Ja, heel veel scholieren doen in deze periode eindexamen en we wensen ze daar natuurlijk heel veel succes mee. En onze spreuk van deze week die gaat over examenstress. Mijn hoofd zit vol, maar helaas niet met de juiste antwoorden.

0: Dit is Eems Delta in Noordoost-Groningen op FM 105.4. Op DAB+, digitaal via de kabel, de Omroep Eems Delta app en wereldwijd op www.omroepeemsdelta.nl. Eems Delta, altijd dichtbij. Met nu het nieuws.
1: Ron van Kamp met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot de inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Eems Delta. Vanaf nu ook te ontvangen in heel Noord-Groningen op DAB+.

0: is Lunch Radio op woensdag met Ted en Jannie.
1: We vervolgen Lunch Radio op woensdag en zijn alweer aangekomen bij het tweede uur. En in dit tweede uur schuift eerst Arjan Boersma bij ons aan, want het is Arjan gelukt de avondvierdaagse in Delfzijl toch weer in het zadel te helpen. Vervolgens is het weer tijd voor onze medische rubriek. We gaan het met Vree Becker hebben over pandemieën. En daarbij betrekt Vree natuurlijk ook de actuele informatie over het hantavirus. Onze column van deze week is van Robert-Jan Knook en gaat over de hectiek rondom, hoe kan het ook anders, de eindexamens. Maar het is zo eerst tijd voor onze vaste rubriek Wat gebeurde erop?

0: gebeurde er op...
1: Wat gebeurde er op 13 mei? Op 13 mei 1619, en we leren het allemaal bij de geschiedenislessen... wordt Johan van Oldenbarneveld een van de grootste staatsmannen ooit in Den Haag onthoofd... omdat hij wordt beschuldigd van hoogverraad. Na enkele eeuwen krijgt hij eerherstel, maar dat is wel een beetje laat natuurlijk. Op 13 mei 1940 vertrekt koningin Wilhelmina op aandringen van opperbevelhebber generaal Winkelman naar Engeland. Ze verblijft in Londen en in Canada tijdens de Tweede Wereldoorlog. De koningin groeit uit tot het symbool van verzet tegen de Duitsers, mede door haar toespraken voor Radio Oranje. Imca Marina viert vandaag haar 85ste verjaardag. Op 13 mei 1941 wordt Hendrikje Imca Bijl, zoals ze officieel heet, geboren in Zuidbroek en wie kent haar niet. Ze begint haar carrière op jonge leeftijd en scoort grote hits in de jaren 60 en 70 met Surabaya, Harlequino, Viva España en Vino, waar blijft de wijn? Wij Groningers hebben een bijzondere band met haar, omdat ze in Groningen geboren en getogen is. Haar zangcarrière begint bij het zangkoor De Damste Wichter in Appingedam. Imca is verwoed ambassadeur van de Groninger Tol. Lange tijd is ze naast zangeres ook een bekend gezicht in Midwolda. Daar exploiteert ze haar eigen trouwboerderij en restaurant De Vicari, waar ze als bijzonder ambtenaar van burgerlijke stand vele huwelijken heeft voltrokken. Wij gaan luisteren naar Vino, waar blijft de wijn uit 1975. Hier is Imca Marina.

0: de telefoon heb ik Arjan Boersma. Welkom in de uitzending, Arjan.
1: Ja, goedemiddag, hallo.
0: Ja, hallo. Nou, ik denk dat een heleboel Delfzijlers wel heel blij met jouw initiatief zijn. Want hadden wij hier een maand geleden of anderhalf maand geleden ook in de telefoon die nog bezig was met de avond vierdaagse te organiseren. Toen lazen we een heel verdrietig bericht dat het allemaal niet doorgaat. En toen las ik opeens dat jij ermee aan de slag gaat. Vertel.
1: Ja, nee, precies. Wij hebben natuurlijk datzelfde bericht onder de ogen gekregen. En nou goed, daar moesten we even over nadenken. En onze stichting Volle Kracht, die wel bekend is van de jeugdestafette, maar ook van Volle Kracht over de Gracht, hebben besloten om dit stokje op te pakken. Dus in deze hebben wij contact opgenomen met het oude bestuur. En dan zijn we tot het besluit gekomen om het volledig over te gaan nemen.
0: Oké, en is er dan ook dat je een eigen avond, vierdaagse geschiedenis hebt, dat je gelijk dacht van, dit moeten we oppakken?
1: Nou ja, goed, we zijn natuurlijk Delfzijlsters met elkaar en iedereen wel een aantal malen de avond, vierdaagse heeft mogen lopen. En helemaal op de basisschool, ja, en wij vonden het gewoon best wel heel sneu, ook voor de kindertjes van de bovenbouw, groep 7, groep 8, dat ze voor het laatste jaar niet mee konden lopen om de laatste medaille binnen te halen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat heeft ons wel een beetje gevoed om de keuze te maken om het wel door te laten gaan.
0: Ja, maar het vorige bestuur die dat regelde, die is er op stuk gelopen. Hoe komt het dat het jullie nou wel gaat lukken? Krijg je zoveel vrijwilligers nou wel op de been?
1: Wij hebben natuurlijk al een stichting, die hadden we al. Hè, dat is Volle Kracht. En ja, daaruit hebben we gewoon een mens met mensen, ongeveer 40, 50 vrijwilligers, waar we gewoon gebruik van kunnen maken. En ook in ons netwerk hebben we natuurlijk ook nog wel een beetje mensen die wel wat willen, of bij stichtingen zitten, of bij organisaties. Dus ja, zo is het balletje gaan rollen. Dus ja, we hebben er wel even flink aan moeten trekken om de vrijwilligers bij elkaar te krijgen. Maar dat is gelukt. En we hebben een oproep geplaatst op volkrachtinzelta.nl. Waar mensen zich dus zelf konden inschrijven. Nou, en dat is ook gelukt. We hebben toch ook een behoorlijk aantal mensen hebben zich daarop mogen melden. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
0: Oké. En hebben jullie nou dan voldoende vrijwilligers of kan er nog wat bij?
1: In principe kunnen er altijd nog wat mensen bij. Maar het gaat heel goed. Gezien de tijd die we nog hebben, denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Maar mensen kunnen zich inderdaad nog aanmelden op www.volkrachteemsdelta.nl.
0: En een hele voor de hand liggende vraag. Wanneer wordt dit jaar de avond vierdaagse gelopen?
1: Dat is 8, 9, 10 en 11 juni.
0: Dus dan heb je ook nog maar een kleine maand om alles voor elkaar te breien.
1: Ja, dat klopt zeker. Dat klopt zeker. Ja. We hebben gelukkig van het oude bestuur hebben wij het draaiboek mogen overnemen. Dus daar stond heel veel nuttige informatie in waar we zeker wat mee kunnen. We hebben natuurlijk zelf een klein beetje onze draai eraan gegeven. We zijn momenteel een beetje een digitaliseringsslag aan het maken. Dat de inschrijvingen en dergelijke ook allemaal wat makkelijker kunnen. Dus dat gaat gelukkig allemaal hartstikke goed.
0: Ja. En voor de deelnemers. Verandert er aan de voorkant nog veel qua route of muziek of de intocht of het begin?
1: Nee, in principe hebben we het draaiboek zo over ons nemen. We zitten natuurlijk ook een beetje met een stukje verplichting richting de gemeente. Je moet een vergunning moet je aanvragen. Ja, en op het moment dat wij helemaal een nieuwe avondvierdaagse zouden moeten ontwikkelen, ja, daar hebben we gewoon te kort dag voor. Dus we hebben het draaiboek één op één eigenlijk overgenomen. Hier en daar hebben we iets van de aanpassingen gedaan op muziek en wat leuke dingetjes tussendoor. Maar over het algemeen zijn de routes voor dit jaar nog gelijk.
0: Okay.
1: En we gaan in de toekomst gaan we kijken. Dit jaar is voor ons ook een leerjaar. Wat gaat er goed, wat gaat er fout? En dat zijn allemaal weer leermomentjes waar we dan weer mee kunnen nemen naar volgend jaar.
0: Nou ben ik wel heel blij met wat jij nou zegt op dit moment en voor de toekomst. Want dat klinkt erna dat dit niet een eenmalig initiatief van jullie is, maar dat je hiermee door wil gaan.
1: Nou ja, het is in ieder geval iets wat altijd doorgang moet krijgen. En welke organisatie daaraan verbonden zit dit jaar of volgend jaar, dat is in principe niet zo heel spannend. Alleen ik vind dat, nou goed, een gemeente ook daarin bij moet springen. Maatschappelijk heb je gewoon een stukje verplichting. Dat dit soort dingen, dat hoort er gewoon bij. Dat hoort gewoon bij de schoolgaande jeugd. En die lopen de 5 kilometer of de 10 kilometer. En als je wat gevorderder bent, dan pak je de 15 kilometer. Maar dit wordt zeker weer opgepakt. Desnoods doen wij dat.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik ben er heel blij om dat te horen. Arjan, ben ik nu nog iets vergeten te vragen wat je nog graag kwijt wil?
1: Nou ja, goed, ja. Waar wij heel blij mee zijn, is dat wij het draaiboek hebben kunnen overnemen. Want de oude bestuur die heeft het dit jaar wordt het voor de 76e keer georganiseerd. En het oude bestuur die heeft het zeker zelf dik 30 jaar gedaan. Dus ja, ik denk dat we die echt eventjes moeten bedanken voor wat ze voor ons neer hebben gezet. En dat wij het op deze manier ook over kunnen nemen. Ja, en ook wat zij altijd hebben gedaan voor al die kindertjes en die mensen die hebben meegelopen. Er lopen toch gemiddeld 2000 man lopen ermee.
0: Ja, het is echt een evenement, hè?
1: Het is echt een evenement en het is ook gewoon echt een hartstikke leuk evenement. Ook om ermee bezig te zijn. Dus nogmaals de oproep ook voor mensen die wat vrijwilligerswerk willen doen. Meld je aan. We hebben een hele gezellige club met elkaar. We zoeken nog mensen qua verkeersbegeleiders, maar ook qua inschrijvingen en calamiteiten. Dus hartstikke leuk. Dus meld je aan, zou ik zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Nou, na deze oproep wil ik je heel hartelijk bedanken en wens ik je heel veel succes verder met het organiseren van de avondvierdaagse.
1: Nou, hartelijk dank. Ja. En wie weet precies.
0: Oké, hoi.

0: In Lunchradio is het nu tijd voor een van onze huisdokters, Frey Becker.
1: Ja, Frey Becker is inderdaad bij ons aangeschoven. Het Hantavirus zorgt voor de nodige onrust bij mensen. Ze vragen zich af of we weer richting een pandemie gaan zoals de corona. In het tweede blokje van deze medische rubriek besteden we hier aandacht aan. Maar in het eerste blokje stellen we Frey Becker de vraag: wat betekent een pandemie nou voor de huisartsenpraktijk? Welkom, Frey.
2: Ja, goedemiddag.
1: Nou, de eerste vraag is dan ook: als er een infectieziekte uitbreekt, is de huisarts vaak een van de eerste die het ziet. Waar let je als huisarts op als patiënten met vage klachten de praktijk binnenkomen?
2: Ja, heel veel patiënten komen helaas, of nou ja, daar zijn wij voor, met vage klachten bij de huisarts. En wij moeten tussen de ruis het signaal oppikken. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Het signaal kan zijn als er heel veel mensen zijn, of relatief wat meer mensen zijn met steeds dezelfde combinatie van bepaalde klachten.
1: Ja.
2: Nou, heb je bijvoorbeeld griep, keelpijn, hoofdpijn, koorts, spierpijn, dat soort dingen. Ja. Als er nou een paar van zijn, zo per dag, ja, dan ga je toch wel gauw aan een epidemie denken.
1: En nou, dan moet je al een beetje alert worden als huisarts.
2: Ja, alert worden, ja.
1: En dan in de huisartsenpraktijk verandert de werkwijze van de reguliere zorg natuurlijk. Als er echt een pandemie is en je moet naar de crisisbeheersing. En wat betekent die zorg dan, zoals voor diabetes en een hartpatiënt, voor de normale zorg bedoel ik?
2: Nou, echte pandemie, dat is inderdaad, hebben we nou meegemaakt, hè, een paar jaar geleden.
1: Ja.
2: En dat was echt, dat hadden de huidige generatie artsen hadden het nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
2: Dus het was helemaal nieuw. Wat mij opviel, ik was al gepensioneerd, maar ik heb wel wat waargenomen, was dat ik het zo rustig had.
1: Ja, dat was natuurlijk opvallend.
2: Ja, er kwamen heel weinig patiënten naar de praktijk. Die werden allemaal afgehouden door de telefoon.
1: Ja.
2: En mensen kregen meer eigen regie. Dus ze werden goed, als het goed is, voorgelicht.
1: Ja.
2: En konden op internet van alles vinden. Er werd veel meer e-zorg heet het dan, hè? Via digitale middelen. Ja. Die zorg
1: telefoon
2: veel meer
1: is
2: aangeboden.
1: Digitaal, ja.
2: Dat hebben jullie zelf ook gemerkt, dat je veel meer digitaal werkt.
1: Hè? Ja, zeker. Ja.
2: Maar echt mens-tot-mens contact was veel minder.
1: Als je nou zo'n huisartsenpraktijk hebt en er is een pandemie, hoe ga je dan wel met je eigen mensen, met je collega's, met je personeel?
2: Ja.
1: Hoe zorg je dat die...
2: Nou, je moet het goed verspreiden, dus de zorg, hè, dat iedereen zijn deeltje oppikt. Dat je niet alles zelf hoeft te doen of alles naar de assistenten gaat. Je moet opletten of er geen burn-out ontstaat, dat mensen overspannen raken. Die kunnen in de eigen thuissituatie ook nog van alles meemaken.
1: Ja.
2: Ja, je moet delegeren, dat is ook belangrijk natuurlijk.
1: Mm-hmm.
2: Triage, dat je aan de telefoon al kan horen van, oh, dit is wel waarschijnlijk corona. Die moet je wel zien, maar daar heb je dan speciale ruimtes voor. Dus het is een hele
1: pakken
2: organisatie.
1: Aan, herinner ik me nog.
2: He?
1: Met pakken aan en zo.
2: Pakken aan, ja. Als ik dienst had, ik heb wel een aantal keren, moest ik s'avonds of s'nachts ergens heen waar corona was. En dan moest ik echt zo'n pak aan.
1: Ja.
2: En allerlei spulletjes kreeg ik van de chauffeur mee in een bakkie. En dat kon ik dan gebruiken. En daarna moest je dat weer inleveren. Dat werd dan ontsmet. Dus je gebruikt je eigen tas bijna niet.
1: Kost heel veel tijd, hè? Extra
2: heel
1: tijd.
2: Heel veel tijd, ja. Dat was niet
1: en we hebben de afgelopen jaren veel geleerd. Wat is nou volgens jou de belangrijkste les die we moeten meenemen naar een eventuele volgende pandemie?
2: Nou, dat je op tijd erkent dat er iets gaande is. En dan dat je inderdaad je praktijk goed organiseert, dat die dat op kan pikken.
1: Zijn er draaiboeken voor?
2: Er zijn draaiboeken voor, ja.
1: Okay.
2: Ja.
1: Ja, hoor. Dan heb je gewoon klaar liggen en je denkt, nou...
2: Ik heb ze nou niet klaar liggen.
1: Nou, jij nou niet meer, maar die liggen dan in de...
2: Die zijn er, ja, in de huisartsen- en artsenwereld.
1: Ja, die kan je dan zo inzetten, zeg maar.
2: Ja.
1: Oké, okay, ja. Nou is er vaak discussie over vaccins. Hoe voer je dat gesprek in je spreekkamer met patiënten die zeggen, nou, bijvoorbeeld zeg nou corona. Nee, daar laat ik me niet tegen vaccineren. Nee. Want er is allemaal wat te ziek van, bijwerkingen. Ja. Hoe doe je dat? Doe je dat heel erg voorzichtig? Of zeg je, nou jongens, niet zeuren, want...
2: Nou, dat is helemaal verkeerd. Dus duwen en dwingen en dat soort dingen, dat moet je zeker niet doen. Het belangrijkste is dat je eerst goed luistert naar de patiënt en zijn overwegingen en zijn twijfel en waar de bron ligt van zijn twijfel. Waar haalt hij dat dan vandaan?
1: Ja.
2: Waar heeft hij dat gehoord?
1: Vaak van internet.
2: En wie, welk kanaal dan op internet? Welke bron? Dat soort dingen. En dan in het adviseren, ja, dan moet je... Het is heel lastig om... wij zijn natuurlijk doorgewinterde wetenschappers.
1: Ja.
2: Dus we kunnen strooien met allerlei statistieken en getallen, maar dat helpt helemaal niet.
1: Nee, hè? Dat helpt niet.
2: Nee. Want ze hebben altijd wel een voorbeeld van... Ja, mijn opa die heeft het hele leven gerookt als een ketter en is gewoon 90 geworden.
1: Ja.
2: Dat soort... ja, hoe noem je dat? Vergelijkingen, metaforen of alle, hoe heet dat? Nou, bepaalde term. Kun je heel mooi gebruiken.
1: Ja.
2: Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, nou, zo'n vaccin is een soort training voor je lichaam. Mm-hmm. Het lichaam gaat al trainen om te gaan met dat virus.
1: Ja.
2: Het is niet zo dat je het virus helemaal niet oploopt.
1: Nee, maar je wordt minder ziek. Ja.
2: Hetzelfde, je draagt autogordels vroeger. De allereerste autogordels werden ook niet gedragen.
1: Nee, klopt hoor.
2: Maar op de grote bult, op de grote statistieken, zie je dat er veel minder zwaar gewonden zijn met auto-ongelukken. Airbags, net zoiets. En nu op het ogenblik heb je de trend met helmpje op, met fietsen. Mm-hmm.
1: Heb jij nou echt het idee dat dit soort voorlichting, dat het ook echt helpt? Dat je mensen kan...
2: Luisteren en met voorbeelden komen. En eventueel als ze nog over na willen denken, een tweede gesprek aanbieden.
1: Ja, dat is altijd belangrijk. Ja. Nou horen we ook, tijdens een pandemie moeten we allemaal handen wassen. Handen wassen is ontzettend belangrijk. Maar hoe belangrijk, hoe moet je handen wassen? Wat is met warm water, met koud water, hoe lang? Dat vraag ik me altijd af. Sommige mensen doen even zo en klaar. Is dat zo?
2: De temperatuur is niet zo belangrijk van het water.
1: Nee.
2: De duur van het was daarentegen weer wel.
1: Ja.
2: Dus belangrijk is om het ongeveer een halve minuut te doen.
1: En ook volgens mij doet niemand dat.
2: Nee, ja.
1: Nou ja, mijn idee hoor.
2: Een halve minuut is best wel lang hoor.
1: Ja, dat is best wel lang.
2: Stopwatch erbij zet. Ja, stopwatch erbij.
1: Ja.
2: En ook waar je het vast, tussen de plooien, tussen je vingers, onder je nagels, dat soort dingen. En ook met zeep. Dat schijnt ook wel belangrijk te zijn, dat je toch met zeep was.
1: Niet of zonder zeep.
2: Nee. Of met en dan ontsmettende zeep, dat hoeft niet per se.
1: Nee, gewoon zeep.
2: Ja.
1: Nou, dat weten we weer. Hè?
2: Als je nou geen water hebt, dan kun je ook nog die handshell, alcoholische handshell, dat is 70% alcohol, dat is ook handig. Kun je ook in de auto leggen.
1: Handig om in de auto te hebben, vind ik ook. Ja, zeker. Ja. Nou gaat er tijdens zo'n uitbraak veel desinformatie rond op social media. Waar kunnen mensen volgens jou het beste terecht voor betrouwbaar medisch advies?
2: Waar?
1: Online bedoel ik dan, hè?
2: Ik dacht gewoon bij de huisarts natuurlijk. Nee, maar online, ik roep altijd...
1: Via social media. Ja,
2: thuisarts.nl altijd, hè? Dat is,
1: thuisarts.nl is wel betrouwbaar.
2: Vind ik wel, ja. RIVM, dat is het instituut voor verspreiding van virusziekten en bacteriële infecties. Hè? Dat, ja.
1: Rijksinstituut voor...
2: Ja, dat weet ik even
1: RIVM.
2: Niet.
1: RIVM.
2: Die zoeken we op. Weet ik zo niet.
1: Zoeken we op. Als jij de luisteraars één ding mag meegeven om zichzelf en hun omgeving te beschermen zonder in paniek te raken, wat zou dat zijn?
2: Gebruik je boeren slimme verstand. Houd een beetje afstand. Ongeveer 1,5 meter hebben ze uitgerekend. Beperkt contact met besmette mensen in het algemeen. Ja. Zorg voor een barrière tegen het virus. Dus was je handen. Draag mondkapjes, ook belangrijk.
1: Ook belangrijk.
2: En dan de goede kapjes, de FFP2 of zoiets.
1: Ik weet het niet meer.
2: Ja, oké, dat was het, dacht ik. De medische kapjes.
1: Wij gaan nog even naar de muziek en dan gaan we straks nog even specifiek praten over het Hantavirus.
2: Oké.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen hun producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van een nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

dat asiel. Beluisterst hem in jas kroeg en zat onder het kwiel. De was van een old man, maar hij kwam op tijd. Waar is, ik zag die ogen, wat was ik dan blind. Gingst met Noroes en keekst die ogen uit. Geduldig moest ik wezen, ik haaide die snoet. Maar al gauw was toe wind, wie mij allemaal toes. Waar is, was het beste?

heb je nog een plekje vrij? Geef je mij, maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij?

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden. Omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, dan mag je maar.
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

grote jongens, denk niet met je eyes. Heb je controle over pussy, dan heb je een sterke mind. Krijg een AMG, maar heb een polo voor de bij. Soms heb je geen zin in al die ice. Ik kwam een nigga tegen, hij zei kosten zijn te taai, hè. Je moest hem zien, man, die man was aan het smilen.

om wie het gaat, voor wie je mij verlaat. Zeg het mij, het wordt me te benauwd. Zeg van wie je houdt.

dat zachtjes brandt. Rook is weg, nu nog het mistgordijn. Zeg me wie die iemand toch kan zijn. Wie

prachtig, een waarachtig vrouwelijk dier. En haar water glinstert prachtig, iedereen kijkt naar de rivier, kijkt naar de rivier.

We zijn een gezin met 3 zoons. En waarvan er op dit moment eentje op IJsland woont. Afgelopen jaar vader is geworden. En dat is ook voor mijn vader gewoon heel moeilijk om 1 van zijn 3 kleinkinderen gewoon nog nooit ontmoet te hebben.

tanden op rit. Ze klinken naar een avond in de watten liggen. En van die touwtjes door mijn jas waar aan mijn wanden hing. En ongeacht de temperatuur een hele warme winter. Een rook in de schoorsteen en de geur van eten. Ze had al 5 minuten wachtend voor de deur gezeten. Dus ik vlieg haar in de armen en vergeet. Heel even alles, de familie is compleet. En ik kan niet onder woorden brengen wat er gebeurt als ik het huis binnen.

0: Barry Philip, we hebben een verrassing voor je.
1: Toch?
2: Ik denk dat het tijd is dat jullie de koffers gaan pakken.
1: Ja.
2: Misschien gaan we wel naar een hele bijzondere plek samen.
1: Ja, dat is wel geweldig.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systeem weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. Vergunning voor Mexico noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokale.

0: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong, oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen,
1: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Omroep het Hoge Land.
6: Hallo.

me niet. Ik dwaal af en je hebt niks in de gaten. Als ik het niet meer voelde, was jij de eerste die het wist.

Yeah. Woo! On the man! On the man! Wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betaald, dus wat is er aan de hand? Whoop!

voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

Ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen. Woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is die van jou? €5. Oké? Okay?

Mars, stemmen ze voort. Dat is voor verkozen overgooid. De stembus is het grootste woord van ons. Als toen ze nooit meer moest, stem ze voort.

0: Stemsevoort.
1: Stemsevoort.
0: Stemsevoort.
1: Stemsevoort.
0: En als ze allemaal voort ben, dan is een diasmat. En dan kan de vries niet, wij houdt door onze zin. En als die het niks vindt, stem ze voort. En als die het niks vindt, stem ze voort.

vroeger nodig had. Het was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit...
2: week dood werd gevonden in Amsterdam... is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden... als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken... Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast... waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen... na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product... eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd... voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei... kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen... waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika... en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon... en het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Het Hoge Land.
1: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
2: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
3: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep Het Hoge Land.
6: Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous. Ik ben Don Lompe Famous. Bitches zitten alle penis.
7: Check it out.

Even overwogen om het openbaar. Even overwogen om persoonlijkheid. Best wel kwetsbaar, publiekelijke platform. Maar juist om die positie koos ik open kaart. Juist in die positie moet je het kaart trekken. Alles heeft een reden, ik geloof in dat. Ben zo weer terug, dan kan je elke bar rappen. Maar voor nu moet ik zijn wie ik vroeger nodig had. Was geen zware keuze. Balenciaga's ingeruild voor stalen neus. Fuck it, ja je voelt die. De route wordt gewijzigd, maar het doel niet.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Thanks for those snack guitars and getting this fixed up.
1: Altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf. Maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
2: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook 1 keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
4: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het zo bekijkt.
2: Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hoge Land.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch Expert Jansen,
5: Mariana. Technisch Expert Jansen.nl.
7: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
8: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
9: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
1: Omroep het Hoge Land.

Zeekoop, een kormoroon, zit een boom, een schoonmakreel. Het wat dat geur, het sliek dat glimt, in de kracht van deze dag, in bliede dak hier bin.

voor een staak. Zij een oude scoop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

om een grote zee te mokken. Hoe duibe putten en lutje druppen. Hoe remmen stort aan de rand. De monen trekt het noos ook touw. En steunt het af, filijn. Het doet met me meer als ik wil. Het hoort me schaap en klein.

lopen gingen, dat er op in. Dat mokje alles zo groot en iets met mega boekgevallen, onvoorstelbaar en eindeloos en iets met giga, maar ook groot. Nog zo'n woord dat mijn geval nooit beschikken.

schreef ik omdat je verdiept. Omringd is nooit te down, ook al bepaar je het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch uitleggen? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog eens bij. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was duur geworden en iets met mega. Boek gewoon onvoorstelbaar en eindeloos en iets met giga. Maar ook groots, nog zo'n woord dat niet.

吹的屋外夜色低，茫茫川流着你。浓浓吹的屋外夜色低，茫茫川流着你。

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dniepropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
2: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak. En ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
1: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
3: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
1: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
8: Technisch expert Jansen, met Marianne.
7: Technisch expert Jansen.nl.
0: Het Hoge Land.

Ja, mooi. Het is woensdagavond bij Omroeper Hoogeland. Welkom bij heel Rock'n'Roll Radio, aflevering 154. Mijn naam is Ben Verwerde. Tot een uur of tien hoor je hier heel veel nieuw werk, vaste rubrieken en twee uur pure rock'n'roll. Dus het is tijd om het volume hoog te zetten. Dus zet je volume op 10 en let's roll with heel Rock'n'Roll Radio. We gaan beginnen met City Saints. I rather drink than talk. Ja, we beginnen dus met een dosis punk and roll uit Gothenburg, Zweden. En die boodschap is dus duidelijk. Laat mij de rust. Ik drink liever dan praten met jou.

Ja, heerlijk. Wat een begin van de City Saints. I'd rather drink than talk. Heerlijk. En dan weet je dat je luistert naar heel, heel rock'n'roll radio op de woensdagavond. Ja, de muziek van de in Australië geboren Envy Marshall is een ode aan het hardrock genre. Het nummer gaat over er goed uitzien en je beroemd voelen. We gaan luisteren naar Envy Marshall met Looking Good, Feeling Famous.

Ja, heerlijk. Aanstekelijk nummer van Envy Marshall. This House We Built, een rockband uit New Yorkshire in het Verenigd Koninkrijk. Een nummer met de titel It's Only Rock'n'Roll, daar kan ik natuurlijk niet omheen. En het staat op het pas uitgebrachte album Get Out of the Rain. Ja, dat kunnen wij de laatste dagen ook wel zeggen. We gaan luisteren naar This House We Built met It's Only Rock'n'Roll.

Ja, heerlijk. Ja, ik ben het helemaal met This House We Built eens. En ik sluit ook altijd met wat hun zingen. Alleen dat ene woordje heb ik er niet tussen. It's only rock and roll, but we like it. Daar sluit ik altijd, bijna altijd al mijn Facebook posts mee af op de Facebookpagina van heel heel rock and roll radio. It's only rock and roll, but we like it. En zeker, dat doen we. We gaan door met The Limit. Met het nummer Part 2, Screw You. Ja, we blijven aan de gang. Ja, dat gaat over het doorprikken van alle nepheid en rechtstreeks naar de realiteit gaan. Dit is rock'n'roll van doorgewinterde muzikanten die 31 juli een nieuw album uit gaan brengen. En dat heet Another Drop. Dat klinkt dan wel weer heel droog.

Ja, heerlijk nummer van The Limit. We gaan gelijk door naar het volgende item. Ja, zo is dat. En ja, die van deze keer, dat is met er eentje. We gaan naar de Sex Pistols met God Save the Queen. Dit nummer gaat over rebellie tegen de Britse politiek. Veel jongeren voelden zich vervreemd door de verstikkende heerschappij van de ouderwetse monarchie. En de koningin, koningin Elisabeth toen, was hun symbool. Het Britse volkslied heet God Save the Queen. Dit is een grove bespotting ervan, wat niet in goede aarde viel bij de Engelse koningshuis. Het nummer staat op het album Nevermind the Bollocks, Hear the Sex Pistols uit Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. En dat is uit 1977. Dus het is al een tijdje geleden.

Ja, leuk. Heerlijk om even weer een keer te horen. Ja, en natuurlijk laat ik de nieuwe singles van de Rolling Stones horen. Eerste single Rough and Twisted. En dat is eerder uitgebracht onder de schuilnaam The Cockroaches. Maar toen kon je hem alleen maar op vinyl kopen. Volgende week op weg naar het album Foreign Tones. Dat 10 juli uitkomt. En ik zag ook dat deze Rough and Twisted ook bij de Classic Rock Tracks of the Week een van de 8 nummers was. Ja, als die wint, doe ik me volgende week gewoon weer. Maar goed, we gaan nu eerst luisteren naar Rough and Twisted.

Ja, lekker nummer hoor. Ik ben benieuwd naar het andere werk. Maar in ieder geval, de volgende single is natuurlijk al bekend. En die doen we dan volgende week. The Rolling Stones heb ik het over. We gaan naar het volgende item. Ja, en het volgende item is album van de maand. En het is natuurlijk mei. En dat is Magnolia Medicine van Brother Kane. Ja, het is maar even dat je het weet. De magnolia symboliseert veerkracht. Het is geen wonder dat Brother Kane heeft gekozen om deze machtige boom te centraal te stellen bij de terugkeer van hun originele muziek. Voor het eerst in 28 jaar ook. Magnolia Medicine is 17 april verschenen op Double Dragon Records. En de gehele maand mei nummers van dit prachtige album. Maar helaas 1 week minder in verband met een korte vakantie eind mei. Maar we hebben al eerder 2 singles gebracht van dit prachtige album. Deze week doen we van dat album The Wolf on the Mountain, Brother Kane.

Ja, lekker hoor. Ja, je luisterde naar Brother Kane met The Wolf on the Mountain. En dat is van het album Magnolia Medicine. En dat is het album van de maand mei. We gaan door met vol gas stomen punk uit Hamburg St. Pauli. En de band heet The Blessed Acceleration. Ja, Hamburg St. Pauli, dat is een stadswijk van het district Hamburg midden in Hamburg. En dat is vooral bekend om het deel van de wijk dat Der Kies wordt genoemd. Een hoerenbuurt. Het middelpunt van Der Kies is de Reeperbaan. Ja, ook bekend, hè, van de begintijd van de Beatles en dergelijke. Daar traden ze voor het eerst op, verderop in Europa. En voordat ze eigenlijk bekend werden. We gaan luisteren naar het nummer Where Are All Your Faults?

Ja, excuses voor mijn kuchje. Ik had de microfoon al aan. Lekker hoor, The Blessed Acceleration. Heb je een suggestie voor een van de items? Altijd welkom, dan kan ik dat in de volgende uitzending doen. Je kunt ze mailen naar ben@omroephogeland.nl of je maakt een opmerking op de Facebookpagina van Heel Heel Rock'n'Roll Radio. En appen naar de studio is natuurlijk ook altijd leuk en gezellig. 06-139-28528. Schroom niet, stuur maar een appje. Of je de muziek leuk vindt of je vindt er helemaal niks aan. Nou ja, dan zou ik ook naar wat anders gaan luisteren. Maar altijd leuk om reacties te krijgen. We gaan door met Bedford. En het nummer heet 1867. Bedford is een rockband uit Kentucky. En ze bestaan uit 3 leden en ze hebben een nieuwe single. En dit is een beetje een soort reggae-sfeer, rock-sfeer als het ware. Nou, gaan we luisteren. 1867.

Ja, is een keer wat anders. Lekker nummer. We gaan door met een nummer Bloodlust. Ja, ja. Het is van Rosetta West en dat is een underground blues rock band. Hun muziek bevat vaak elementen van psychedelische muziek en wereldfolk.

0: bij heel.
1: Ja, zo is dat. Af en toe moeten we even landen, anders worden we helemaal hyper van de rock'n'roll. Maar we gaan luisteren naar Dangerous Curves van Mr. Right Tonight, heet de band. Nee, het is andersom, geloof ik. Nou ja, Mr. Right Tonight van Dangerous Curves, excuus. Deze band uit Melbourne, Australië, laat ons even weer op adem komen met deze in april uitgekomen rock ballads.

Ja, heerlijk weer eens zo'n echte rock ballad, vind ik. Ja, ik zat er zo over te denken, maar voor mij hoor je ze niet zo vaak meer. Maar toch weer eens heerlijk. Dangerous Curse met het nummer Mr. Right Tonight. Ik zal het nou goed zeggen. We gaan door met een nieuw Mexican Doom Cult. Met het nummer Cloud Rider. Ja, dat klinkt allemaal heel spannend. Ja, deze mannen die zetten ons ook wel op het verkeerde been. Want ze komen niet uit Mexico. Zoals de bandnaam New Mexican Doom Cult misschien doet denken. Maar het is een stoner Doom Fuzz Quartet uit Gävle, Zweden. Ja, dat is wel even aan de andere kant van de wereld. Nou, genoeg geluld, Ben. We gaan nu maar even luisteren naar het nummer Cloud Rider van New Mexican Doom Cults.

Lekker. New Mexican Doom Cult met Cloud Rider. Ja, we kunnen eigenlijk wel stellen dat we in het tweede blok blijven belanden. Het is even over negen. Ja, zodat je weet dat je nog steeds luistert naar heel rock'n'roll radio. En we gaan door met de band Fisco. Die is opgericht in Cincinnati, Ohio, door vrienden. En die combineren, ja, deze band, nou, het begin bij het hakken, die combineert deze krachtige zeskoppige band die gebruikt invloeden uit verschillende decennia. Ik heb de zin een beetje lastig opgesteld, denk ik. Begin ik een beetje te hakkelen. Excuses daarvoor. We gaan luisteren naar een nummer, Arrival of the Apex.

Heerlijk. Ja, zo is het ook weer lekker gevarieerd, het programma. Crippled Black Phoenix, dat is een Engelse dark rock band. Ja, ik zei het net al, gevarieerd. Opgericht door Justin Creeves in 2004. En dit nummer staat op het nieuwe album Scat Du Helm. Ja, dat is weer lastig voor mij uit te spreken. We gaan in ieder geval luisteren naar het nummer Ravanets. Of Ravenettes.

0: Ja, naar dit mooie nieuwe nummer van Crippled Black Phoenix Ravenettes gaan we door naar het volgende item. Ja, ik zeg altijd, dan, je hoort het publiek al, dan weet je dat je naar de live track van de week gaat. Ja, deze week, ja, dat is een band die ik wel volg. Ze zijn nog geen nieuw werk weer uitgebracht, maar wel een nieuw live album. Ik heb het over de band Feel. En we gaan, ja, die hebben een, ja, eigenlijk heel dicht bij huis. Eigenlijk in St. Louis hebben ze een prachtig live album opgenomen. En dat heet Live at Del Mar Hall. En ik heb de uitgebrachte single daarvan gekozen. En dat is Shoal Creek. Prachtig nummer. Live track van de week.
1: Like a heartbeat.

Ja, prachtig. The Band Feel. Luister maar eens naar het album Live at Delmar Hall. Ja, voor mij treden ze ook niet zo vaak buiten de grenzen van St. Louis op. In ieder geval, en zijn ze ook nog nooit in Europa geweest. Maar ik kan het natuurlijk mis hebben, maar het is mij in ieder geval nog nooit opgevallen. Maar ik hou van het geluid van deze band. Geweldige live band ook. We gaan door met Monolord. Monolord is een Zweedse doom metal band uit Göteborg. En ze hebben een nieuwe single. En 29 mei een nieuwe album dat gaat heten Never Ending. We gaan luisteren naar het nummer You Bastard.

Ja, abrupt einde. Ja, dat was Monolord met You Bastard. Wat ik al zei, we schieten alle kanten op deze uitzending. En nu gaan we luisteren naar Kathleen Halloran. Kathleen Halloran is een van de meest veelbelovende nieuwe stemmen van Australië. En dit nummer staat op haar debuutalbum Nobody's Baby. Ja, ik heb het album even beluisterd. Ik kon het wel waarderen. Heerlijk album. We gaan luisteren naar een nummer daarvan en dat heet Showstopper.

Lekker nummer af van Kathleen Halloran. Gaan we vast nog wel meer van horen. Ja, dan is het nu tijd voor de Classic Rock Magazine Track of the Week.

Ja, elke week selecteert Classic Rock Magazine 8 nieuwe tracks. En daar kan jij op stemmen. Stemmen is simpel en leuk. Je ontdekt 8 nieuwe nummers en je helpt mee bepalen welke track er met de winst vandoor gaat. Dus hou onze Facebookpagina in de gaten, want elke maandag staat daar de stemlink voor je klaar. En dan gaan we nu naar de winnaar. These Wicked Rivers met Ain't No Smoke. Ja, de meeste recente tracks of the week leverden een unieke strijd op, zoals we die niet elke week zien. En deze keer was het dus, wat ik net al zei, These Wicked Rivers met Vince single Ain't No Smoke, het nummer White Knuckle Riding van Virgin Mary's versloeg. Gefeliciteerd dus. We gaan maar gauw naar het nummer luisteren. Ain't No Smoke.

Ja, prachtig nummer van These Wicked Rivers. Terechte winnaar van de Tracks of the Week contest. Fantastisch. We gaan naar The Dogs. Ja, de band uit Oslo, Noorwegen brengt in september een nieuw album uit. Dat gaat heten Trauma Junkie. Ja, en dit nummer zal er ook wel op komen. En dat heet Close is Just Another Word for Nothing.

Ja, weer een hele andere sfeer, maar wel een prachtig nummer van The Dogs. Close is just another word for nothing. Prachtig. We gaan door met de raadselachtige en teruggetrokken Hanna Brothers stuiten op een mysterieuze berg in het hart van de Canadese wildernis. En wat ze op de top vonden veranderde hun leven voorgoed. Een sjamaan voerde een ceremonie uit die nieuwe diepten en van creativiteit en inspiratie in de broers ontsloot. Ik heb het over Mountainhead en we gaan luisteren naar het nieuwe nummer Bayonet.

Ja, ook lekker. Ja, het schiet alle kanten op deze uitzending. Heerlijk vind ik dat. Volgende band AG and the Woods is een roots rockband uit Cleveland, Ohio. Die Appalachian folk Americana en blues combineert met de energie van moderne rock. Ja, ik vind het. Ik vond het prachtig. Ik vind het nog steeds prachtig natuurlijk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden.

Ja, wat een heerlijke energie. AG and the Woods met het nummer I Don't Care. Het klinkt alsof het live is opgenomen met het publiek en alles, maar dat kon ik in ieder geval nergens weerlezen. Maar goed, dat terzijde. We gaan naar het volgende item. Ja, ja. Dit keer hebben we verder. Ja. Aan het eind van de vorige eeuw, in ieder geval een nummer. Dat is van Smethmouth met Walking on the Sun. Dat kwam ik tegen in een serie die ik bekeek. De vrolijke melodie verhult de serieuze aard van dit nummer. Dat gaat over de rellen in Los Angeles in 1992. Het nummer werd geschreven door gitarist Greg Camp. Die vertelde, het nummer was in feite een strijdkreet tegen sociale en raciale spanningen. Het was een soort, kunnen we niet allemaal met elkaar opschieten lied. Het ging gewoon over alles wat er om me heen gebeurde toen ik jong was. En ik dacht, mijn god, wat is er aan de hand? Ik begrijp niet waarom dit gebeurt. Het is alsof we op een brandende planeet rondlopen. En het nummer staat op het album Fus Young Man uit 1997. De Smethmouth.

Ja, lekker. Smash Mouth met Walking on the Sun. Ja, we hebben nog drie nummers te gaan. En de eerste daarvan is The Black Lines. En dat is een Zweeds duo-project met een frisse mix van moderne rock en echo's van de klassieke rock. We gaan luisteren naar het nummer Here and Now.

Ja, lekker nummer van The Black Lines. Het volgende blijven we nog even in Zweden, want we gaan naar de Velveteen Queen. En deze single is meteen de titeltrack van het album dat dit jaar nog uitkomt. En dat nummer heet The Greater Goods.

Ja, mooi nieuw single hoor van Velveteen Queen, The Cradle Coot. Nou, dan zijn we ook in afwachting van het nieuwe album. Dit klinkt in ieder geval al hartstikke goed. Ja, voordat we afsluiten, altijd even dit. Tot volgende week. En heb je een suggestie voor een item, zoals bijvoorbeeld de live track van de week of de classic rock song, laat het mij vooral even weten. En voordat ik het ook vergeet, iedereen in ieder geval een fijn hemelvaart weekend. Of om in rock'n'roll termen te blijven, Stairway to Heaven. En nu gaan we dan door naar het laatste item.

Ja, we moeten natuurlijk even rustig afsluiten. En dat doen we met Duane Betts met het nummer Heartache. 12 juni komt het album Isle of Hope uit van deze Amerikaanse gitarist en singer-songwriter. En hij is ook medeoprichter van de Almon Betts Band. En hij mag ons rustig het programma uitbegeleiden met dit mooie nummer. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het hantavirus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
6: Technisch expert Jansen,
5: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl
0: Omroep het Hoge Land.

en hij ijsbeert de vloer plat. Hij kan verdwijnen in zijn voetstappen inmiddels. Kijkt hij goed, dan lijkt het meer op een moonwalk. En hij zal zeggen, weer de streep niet gehaald. Maar in zijn bovenkamer heeft hij kilometers gemaakt. Was vroeger laat bloeier en hij bloeit nog steeds. Toch haat hij zijn trage groei als het alle moeite gekost heeft. Het is hem volgens hem echt niet om perfectie te doen. Maar voor elk doel dat hij stelt is zijn best niet genoeg. Vind je het gek dat hij omkiepert? Hij ziet elke keer dat hij de lat niet redt als tekort schiet. En hij let niet meer op de lengte van zijn sprong. Bij elke zet boort hij zichzelf nog verder in de grond. Dus hoe verkoop je dan niets is onmogelijk? Aan het type, ik zal het eerst moeten zien, dan pas geloof ik het. Ik wil hem helpen als hij denkt dat niets meer werkt. Dus ik zeg hem vriend, ik ben met je en we zien het wel.

Maar hij wil alles eergisteren, of op zijn minst eerder dan vandaag. Ontevreden met minder dan een instant resultaat. Als het niet onmiddellijk lukt, zal na de val eerder de quitter in hem het weer proberen te gaan staan. En wil hij nooit meer met hem te maken hebben, is het zaak om zonder rest schade korte metten te maken met hem. Het wordt opletten geblazen om zichzelf te sparen, zonder om op de verkeerde weg te pletten te slaan. Toch? Ik zou niks meer willen of durven. In een cirkel van veel forceren waarin nog meer kan mislukken. Liever vallen en opstaan, dan vallen, half opkrabbelen en alsnog alles kapot slaan. Dus is het tijd, tijd voor geduld. Tijd dat hij ziet dat hij verdient, dat hem die tijd wordt gegund. Maar diep van binnen wil hij meteen dat iemand hem helpt. Dus ik zeg hem, ik ben met je, verder zien we het wel.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

Zonder jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet.

pas als je erachter komt. Groot gelijk, mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt. En ook weiden steigers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden u.